0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Zieke.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen verlusten beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstaande commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. De

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu.
3: Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olie

0: tanken uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: I've seen the devil dance on set.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis.

0: Hij is in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen kariboe-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin kariboes kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven.

0: Het weer. Overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat bij knooppunt Empel 4 kilometer file. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht-Crispijn en afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer stilstaand verkeer door brugopening. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 12 kilometer langzaam rijden. 12 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Boergestel 7 kilometer file en een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Een verkeer richting Tilburg-Breda kan omrijden via Den Bosch, via de A2 en de A65. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en Knoopend Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Breda. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Sowieso wat drukker aan het worden. Op de A16 Breda richting Rotterdam ook 13 kilometer. File weer tussen Breda Noord en Dordrecht. Een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A27 Gorinchem Breda tussen Gorinchem en Hank 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A58.

0: Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Boerengestel staat 9 kilometer file. Vertraging is meer dan een half uur en de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven 11 kilometer langzaam rijden tussen Weert Noord en Knoopend Leenderheide. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best-West en Afrit Den Bosch-West 12 kilometer file. 20 minuten vertraging. Kwartier op de A27 Breda richting Gorkum tussen Knoopend Hooipolder en de brug bij Gorkum 12 kilometer file. Kwartier op de A59 Zonshil richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. En 10 minuten vertraging op de N279 Roermond-Den Bosch tussen Keldonk en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
8: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen.

0: Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is de vertraging in de file tussen Weert-Noord en Knoopleendrijden nu 10 minuten. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Afrit Den Bosch-West ook 10 minuten vertraging. Wordt sowieso minder druk. Ook op de A27 Breda-Gorkum nog 10 minuten vertraging in 11 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Er staat een file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden 4 kilometer. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Afrit Helvoort en Afrit Krom voor 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N272 Beek en Donk Boksmeer is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Elsendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda

0: de beat is ook voor jou.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De aantal files neemt weer goed af. Op de A58 Breda Tilburg staat wel nog 7 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De N272 Beek en Donkerboksmeer is in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: BredaNu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: BredaNu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het BredaNu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op BredaNu. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olie.

0: Velden en gasinstallaties in de Persische Golf steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hanta-virus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat.

0: Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het Hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard-tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken, waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat een file nog tussen Knopend De Baars en Oorschot van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A59 Knopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Wasbeek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elzendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. Hens en Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's hebt benoemd, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles, ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lakteerde Baileys. Op de kleuterschool.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct

0: Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oudspits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat een file nog tussen Knopend de Paars en Oorschot van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A59 Knopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Maasbeek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elzendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden. Een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het Hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Zwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Zwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Zwier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het Hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat een file nog tussen Knopend de Baars en Oorschot van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A59 Knopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Maasbeek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elzendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oudspits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat een file nog tussen Knopend De Paars en Oorschot van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A59 Knopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Wasbeek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elzendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden. Een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. 1 van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De Defensie-Unie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het wat langzaam op de A27 naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over. A59 Zierikzee Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder ook 5 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht ben je al 10 minuten langer onderweg tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daarom dicht. Op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten extra. Klein kwartiertje vertraging heb je op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Till I come.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land file bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zalbommel 10 minuten vertraging. Dan de A2 naar Maastricht tussen knooppunt Paterdorp en knooppunt Leendeheide bij Eindhoven 20 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten door een vrachtwagen met pech. En op de A58 Eindhoven-Tilburg doe je er een kwartier langer over tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

to act right. Used to always think I'd get you back right.

0: weekend.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuuster

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op deze wegen. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Kerkdriel een kwartier extra. Dan de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. 6 kilometer en 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid doe je echt 10 minuten langer over. A27 Utrecht-Breda. 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 10 minuten extra. En op de A67 vanuit België, vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en het knooppunt De Hocht is het oponthoud een kwartier. De N62 van Terneuzen naar Borselen. Daar staat bij de Westerschelde-tunnel 3 kilometer file. Oponthoud is 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de N2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en Knooppunt Leendeheide is het oponthoud een kwartier. En de N62 Terneuzen-Borselen voor de Westerschelde-tunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dennis Mooij van de ANWB. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermals heb je 5 minuten vertraging. De A27 in de richting van Breda doe je er nog 10 minuten langer over tussen Lexmond en Bergendam. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden er tussen Maastricht en Sittard op dit moment geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andes-virus, dat is een variant van het hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: dan, dan.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oudspits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Ik wil alles

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Future.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.